0: Kleine, kleine. Probeer het nog eens. Voilà, is de cocktail van Pira.
1: Urban FM.
2: Val, ce que por usted?
3: Tu eres Emil. Per momenti ne am duc consumuar crispy naan, inspiruar da cucina indiana, combinem perfecti pulles crispy me salse tandoori. Adicionando un shumë informat ambi, me mesat e zat da aroma.
2: Lebre ti ko ke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash you. Crispy